0: Als generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaas. Heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen. In Ridderkerk komt ontsnappen aan een man. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege een bloedziekte. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek geworden.

0: gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen. In Ridderkerk komt ontsnappen aan een man. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege een bloedziekte. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: हे सुनो वालों, मैं हूँ आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।
1: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Sigrid Kaag zei in zomergasten dat VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege een bloedziekte. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मेरे प्यार
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege een bloedziekte. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat de Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
1: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika leven duizenden migranten op straat. Er zijn zorgen over de uitbraak van ziektes. Bij de Amerikaanse staat Reno woedt een grote natuurbrand. Bij een inval in Bergen-op-Zoom trof de politie een werkend drugslab aan. Er zijn twee verdachten aangehouden. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege een bloedziekte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de provincie Zuid-Holland komen mistbanken voor. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de provincie Zuid-Holland komen mistbanken voor. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You are...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
2: Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika leven duizenden migranten op straat. Er zijn zorgen over de uitbraak van ziektes. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Bij een inval in Bergen-op-Zoom trof de politie een werkend drugslab aan. Er zijn twee verdachten aangehouden. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege een bloedziekte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is
4: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Yes, yes, yes, Brasa Fest. The year, Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa Fest. De heetste muziekformaties,

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe

0: per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Op de A28 bij Bezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Volgens de eerste meldingen zijn er 20 gewonden. Ook een bestelbus raakte betrokken en is volledig doormidden. Vanwege de ernst van het ongeval zijn veel hulpdiensten en 3 traumahelikopters ingezet. De A28 is de hoogte van het incident volledig afgesloten. Bij gebruikers wordt geadviseerd het gebied te mijden vanwege grote verkeershinder. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege hemolytische anemie. Dit is een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Gisteren meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en dat hij antibiotica krijgt. Intussen is de situatie weer stabiel. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi Har ek cheez. Raat aur din, aap hamse baat kar sakte hain.

0: aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Toen Jan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brazza.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

altijd ook duidelijkheid in de kosten. Agrische Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Agrische Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Op de A28 bij Bezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege een bloedziekte.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle-Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nog altijd dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नेलॉन्ग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brasenfest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd kraakvers. Kom proeven.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ja. Yes, yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasserfest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brasserfest. Brasserfest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasavest.nl. Uitsluitend via de officiële Fest

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brassa. Warung Tuti, Brassafest, wordt nog lekkerder met Warung Tuti. Geniet van Sauto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en...

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? Ja, als jij daar bent, wat heb ik dan nog meer nodig? Dat is het mooie van de liefde, toch? Ze zeggen wel eens, liefde is de koopkracht van het geluk. En ja, zo is het ook. Liefde heb je meer nodig dan geld. Liefde maakt je meer gelukkig dan geld. Liefde, als je dat hebt, dat is pas rijkdom. En zo is het toch? Geniet lekker van de heerlijke momenten en geniet van de beste momenten hier op Ujana Radio. Arwobi Amit Jairam Kezat. Het leven is er om vandaag van te genieten. En ik zou zeggen, geniet. Geniet van de kleine dingen in het leven. Want ja, op een dag zul je terugkijken en beseffen, die kleine dingen waren toch wel hele grote dingen.

Hoe kan jij hem meer adil? Ja, ik weet niet waarin deze mijn hart is verloren. Het zijn de prachtige dingen die gebeuren in de liefde. En dat was de stem van Savita Singh samen met Lokkie Singh in deze Savali Saloni cover Ghana.

आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी. दिस इज फॉर यो हनी सिंह साउ मेट नेहा कक्कर एंड अरिजीत सिंह एट फिल्म यारियान डेल 2. Ja, en misschien kijk je nu naar buiten en denk je van ja, hier is het water niet blauw en hier is het ook niet zonnig. Het is bewolkt hier bij mij. Ja, dat zou heel goed kunnen, want het weer in Nederland is niet te voorspellen. We proberen het elke dag, maar het lukt niet altijd. En ben je op zoek naar zon? Het schijnt dat in Yuma, dat is een stad in het zuiden van Arizona, dat daar de meeste zonuren ter wereld zijn. Ze tellen de meeste aantal zonuren ter wereld. De zon schijnt er maar liefst 40.015 uren per jaar. Ja, om je een beeld te geven, dat is gemiddeld 11 uur per dag. En om het nog beter te vergelijken, het is het dubbele van wat we hier in Nederland meemaken. Dus ja, wil je naar de zonnigste bestemming ter wereld, dan moet je naar Yuma gaan in Amerika, aan de grens met Mexico in het zuiden van Arizona.

Ja, heerlijke Nachwala Ghana hier bij Ujala Radio. We stonden vandaag op met een nieuwe dag, nieuwe kansen. En zo'n heerlijke Ghana maak je extra vrolijk. Het zorgt ervoor dat je gaat bewegen en voor je het weet ben je aan het dansen. En geniet je volop van het heerlijke leven. Ja, en dan denk je alleen maar dans een beetje meer en je zult meer genieten van het leven. Ujala Radio, hij is Sunwalo, mijn Amit Jairam hier op Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. We genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana en dat doen we samen.

Ja, een intens geproduceerde Gana Gana Kanam Hey Excuses van EP Dylan samen met Gurinder Gill. Ja, een Gana over excuses. En ja, excuses maken betekent niet altijd dat je fout zit. Het betekent dat je de waarde van een relatie of vriendschap verkiest boven je ego. Maar ja, het leven zit vol keuzes. En mijn advies is, vul het niet met excuses. Ja, houd de balans erin en denk verstandig en handel ook verstandig. Ujala Radio, hij is Sunwaro. We genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Isbaar film Animals uit het jaar 2023. Ik heb hier de stem van Vishal Mishra aan de vocals. Ik groepsoer het Lovely Ghana.

Een verrukkelijk en levendig nummer dat zijn debuut in 2023 maakte in de lang verwachte film The Archies. Ja, de eerste glimp kregen we van Soya Akhter in de videoclip. Samen met een getalenteerde cast met onder andere Suhana Khan in de hoofdrol, de dochter van Shah Rukh Khan, wat je staat. Ja, en vanaf Suno gaan we naar Jadui uit de film Tujuti met elkaar. Het is de prachtige mooie stem van Jubin Nautiyal.

जादुई जादुई जादुई लगे ये जिंदगी. Ja, en zo is dat. Het leven ziet er magisch uit. En dat is alleen vanwege jou. De prachtige mooie stem van Jobin Nautial. Uit de film To Jyoti Mai Makaar. Met onder andere in de hoofdrol Ranbir Kapoor. Samen met Shraddha Kapoor. Ik heerlijke Ghana. Feel good Ghana. Love Ghana. En ook Ghana. Waar je lekker op kunt bewegen. Jawel, get ready to wine. Savita Singh samen met Brian

या कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में, फूलों के शहर में है घर अपना, मैन हाउस ligt in de stad van bloemen. Ja, hoe mooi is deze droom wel niet? Ja, in je dromen en ook in de liefde is niets onmogelijk. Subtiets mogelijk hè. Alles wat je maar kan bedenken. Ujala Radio, hey Sunwalo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze prachtige mooie dag. En doe dat niet alleen vandaag, doe dat morgen ook. En doe dat ten alle tijden met Ujala Radio aan jouw zijde.

Ja, een prachtige, heerlijke Ghana is dit toch, hè? Din zara guzara tore angana, ab jane de mujhe more sajna. Mere yaar shabba khair. Ja, uit de film Jungle uit het jaar 1961. Ja, een geweldig nummer. En hier draait het leven toch ook om. Hè? Het leven draait niet om wat je hebt, maar om wie je in je leven hebt. En dat is het enige dat telt, toch? Ja, als je mensen hebt die van je houden. Ja, denk aan een paar goede vrienden, familie, eten op tafel. En een dak boven je hoofd. Ja, dan ben je rijker dan je denkt. Geniet van de mooie dingen in het leven. En neem op tijd afstand van alles wat je slechte energie geeft. Ja toch? Het is jouw leven en doe wat je gelukkig maakt. En doe dat vandaag.

De neon doordringt de nachten van Kogie Hamkaha, waar vriendschappen flikkeren als stadslichten. En ja, ook harten kloppen op het ritme van de onuitgesproken verlangens. Ontbrandt een melodie. En die gaat op de tonen van I Wanna See You Dance. Ja, die hoorde je zojuist uit de film Kogie Hamkaha. Het zijn de feel-good momenten hier bij Ojala Radio. Die beleef je vandaag, die beleef je morgen. Die beleef je eigenlijk elke dag.

Ja, blijft toch wel een heerlijk nummer, hè? Hameto Lutilia Milkeishke Wallone uit de film Patan. Ja, Ghanese naam Hebesherem Rung, ook wel bekend als Hameto Lutilia Ishke Wallone. Ja, is afkomstig uit de film Patan met onder andere Deepika Padukone en Shah Rukh Khan. Ja, dat was een prachtig nummer. En heeft ook wilderige teksten gezongen door Vishal Dadlani en Shilpa Rao was dat. We genieten van de heerlijke momenten. Ik, heerlijke Ghana en tussendoor ook wat gezellige Ghana. Hier bij Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig? Door jinnemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kisika moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brasafest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In

bijna zover. Yes, yes, yes, Brazzavers. Get ready to tejaar goja voor de hottest Hindustani event of the year. Brazzavers, Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillena via brazzavers.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutte jaar hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzavest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite.

0: en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm Brasa namens Brazzafest. Get it now on Brazzafest.nl. Brazzafest, powered by Utix.nl en Ujala Radio. उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो दे अबे प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haak staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, garm, warme brasa. Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brasavest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Wierook, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brasavest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brasavest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brasavest. Razzafest mee.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch vanuit het westen tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 9 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken mahout piarseer. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake and Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ja, ja, Mausi. Toeke oude kipperie. Yes, yes, Brazzaville. Te jaar. Het is bijna zover. Brazzaville. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaville in the summer edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brazzaville. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzaville. The Bad met Kieran Kedar, Misans, Bichung, Steven Kedar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zen, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Toe aaije, toe geniet karie, toke deke kwari, toke sunike parie. Ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzaville.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzaville.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brazzaville. Get it now on brazzaville.nl. Brazzaville, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding

0: meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaar gewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haak staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Dumeer. Top Hijab. Naar 020-363-0...

nu voordelig online via brazavest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus doe... Jaldi, bestel je ticket direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Asian Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzavest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag.

You are. Ujala Radio Headlines. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is bereid om de gewonden op te vangen van het grote ongeluk vanochtend op de A28. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, yes, yes, Brasa Fest. The year hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa Fest. De heetste muziekformatie.

get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganiwale Honge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brazzavest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en

0: Mojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Mojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Dit is het Mojala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. AfroTros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzetting terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel

0: Dag, meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora
3: Khan. Hi, mijn naam Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Mijn Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
7: Ja, het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brasa. Warung Tuti, Brasafest, wordt nog lekkerder met Warung Tuti. Geniet van Sauto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. Zie je echt Warung Tuti op Brasafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Avro Tros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending terug aan NPO. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oké, en ik heb hem al onder de knop zitten. Ojala's politiek economisch analist Rami Makka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen, namaskar iedereen. Kijk ze heel, RJ.
0: Ik ben goed, sab kuch. En met jou ook, aapko bhi sab kuch theek hai?
1: हाँ सब ठीक जब लेक फेस्ट बा जब लेक फेसास बा जब लेक साम कॉम्स्ट बा इसे ब्रासा फेस्ट एंड सो कोमो दो एक तब लेक चले दे
0: Dat is inderdaad ook zo. Het is een en al fijn om dat soort dingen ook mee te maken, nietwaar?
1: Zeker Suriname en ook Nederland is ontzettend rijk aan festivals. Ja. Festivals waar veel mensen bij elkaar komen. Mm-hmm. Festivals waar je dus eten hebt. Maar wat mij ontzettend goed boeit, en misschien straks daarover, van dat je ook een stukje Suriname in Nederland hebt. Dat zag je gisteren dus bij Milan, een paar weken geleden op Kwaku. En eind deze maand of volgend weekend 29 en 30 bij Brassafest. Dus dat maakt het allemaal mooi. En dit programma ook van wat wij doen is ook in dat kader dat we mensen bij elkaar kunnen brengen.
0: Zo is dat helemaal. Anyway, laten we dan gaan beginnen. Want een van de prangende vragen wat de mensen echt wel bezighouden, dat is de verdwijning van de filmproducent Rodney Leisner. Laten we daarmee maar beginnen. Hij is nog niet gevonden. De politie heeft wel een uitgebrande, platgedrukte auto gevonden. Onder de grond nota bene. En dus denk ik, is dat wel van hem? Dat vraag je je dan weer af. Maar dat zal dus de tijd wel moeten uitwijzen. Ze gaan onderzoek daarnaar doen. En dat Cubaans echtpaar die is aangehouden, kenden ze hem? Of is hij een willekeurig slachtoffer geworden? Maar er zijn ook heel wat dingen wat mensen hebben gehoord. Zou je ons het een en ander daarover kunnen vertellen? Want de opdrachtgever blijkt ook een bekende te zijn. En hij zou dan ook weer een relatie met iemand hebben. Robbie, van alles en nog wat is er te vertellen, denk ik, hierover.
1: Ja, Rodney Leisner, 52 jaar, filmproducent. Eigenlijk een Amsterdamse jongen, of in elk geval van Nederland, diaspora. En hij werkt al jaren in Suriname, maar hij komt en gaat, want dat is het verhaal van diaspora. En hij is een van de directieleden van Rudusa International. Rudusa is Rudy Dilip Sarju, nu Weilen. Maar zijn bedrijven zijn er. En inderdaad, wat je ook allemaal schetst, is helemaal waar. Het vermoeden bestaat. De politie is nog bezig met het onderzoek. Dat hij gelokt is richting Saramaka, richting een bepaalde swamp. Dat kan gebeurd zijn. En dat heeft te maken met een business, waarschijnlijk deal. Dus hij gaat zaken doen met elkaar.

0: verder is er daarna niets meer gehoord. Geen enkel contact meer met hem. Of ook niet via WhatsApp of telefonisch en noem maar op zijn vrienden. Dus het is hot nieuws. AD, Telegraaf, NOS, allemaal hebben erover gedaan. Maar inderdaad, ze hebben zijn auto gevonden. Een witte Kia. Helemaal uitgebrand op een verlaten perceel. En ze zeggen dat het mogelijk van Leisner is. Nou, alle signalen gaan richting die kant. Ik denk dat de politie alleen moet bevestigen. Die auto is gevonden in een moeras en moest worden uitgegraven. Dus ook er met lab zijn zwampwap, zijn gootkist, mooie tractor, zijn alles voorbereid. En ze hebben die auto daarna dat het verbrand is ook nog begraven. Het gaat om een Kia Sorento en de forensische recherche is nog bezig met het onderzoek. Dus eerst is het vermissing, RJ. Dan wat ik daarnet zei, werkoverleg. Dan heeft hij zijn woning verlaten. Maar zijn moeder, die dus in Nederland woont, die is bezig op sociale media. Dus op social media om een emotionele oproep te doen om naar hem uit te kijken. Want, laat ons hopen dat het wel gebeurt. Auto kan verbrand zijn, maar het kan zijn dat hij nog ergens gebonden is, in leven is of in een huis zit. Dus de boodschap ook vandaag is, help om Rodney Leisner terug te vinden. Help mijn zoon terug te vinden, schreef die moeder. En de politie maakt inderdaad bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. Twee van deze verdachten zijn ook nog Surinamers en één is voorvluchtig. En de naam die voorvluchtig is, daar gaat het erom. Mm-hmm. Daarom heeft men zoveel interesse. Dat zou mogelijk de schoonzoon zijn van Dilip Sarju. Dilip heeft maar één dochter, dat is Varsha Sarju. Varsha Sarju is getrouwd met een Tori Lal. En die naam wordt genoemd. En zijn naam werd al eerder ook genoemd in allerlei dingen. En wat nog vervelender is, van dat deze Tori Lal eigenlijk spoorloos is. Dus is Rodney Leisner spoorloos met in een hoek, ja, mogelijk slachtoffer van, mogelijk, ja, dat hij dus hopelijk ergens is, maar men is bang van dat hij niet meer is. Is er andere persoon spoorloos en dat is de mogelijke hoofdverdachte. En dat betekent van dat men op zoek is aan de ene kant naar Leisner en aan de andere kant ook naar deze Tori Lal. Ze kunnen hem in Suriname niet vinden. Het is een jongen die ook in de business zit. Heel veel naar China gaat, verschillende landen, voor mensen beweren van ja, als je een week lang Leisner niet kan vinden, dan ga je nog moeilijker Tori Lal kunnen vinden. Dus oproep is dat alle verdachten, ook die Tori Lal, zich aanmeldt bij de politie. Doet hij dat niet, dan gaat het een onderzoek ingesteld worden. Inmiddels heeft Rudisa International, dus het bedrijf van Varsha Sarju, ook een verklaring uitgegeven. En ze zeggen, laat ons de politieberichten officieel afwachten. Maar Suriname is een rep en roer. Suriname is geschokt. Maar ook hier in Nederland, vooral binnen de diaspora gemeenschap, hoopt men dat men deze Rodney Leisner gaat terugvinden. Want hij heeft toch wel heel veel films gemaakt, zoals Fashion Chicks in 2015, Suriname uit 2020. Heksen bestaat niet uit 2014. Dus hij is geen onbekende in de filmproductie. En hij heeft zowel in Nederland en Suriname meer dan 100.000 bioscoopbezoekers kunnen aantrekken. Jammer dat het zo'n situatie zich in zich herbergt. Maar laat ons hopen dat het onderzoek leidt tot goede resultaten, dat de onderste steen dus naar boven komt en dat alle verdachten in beeld worden gebracht, inclusief wie dan ook zonder aanzienspersonen, want dit soort dingen zijn helemaal niet goed. Dus ik hoop dat de politie haar werk goed kan doen. En nogmaals, ik blijf het elke week zeggen, politie, waar dan ook, ambassade, consulaat, everybody, als jullie deze dingen horen en jullie hebben weinig drones, forensisch materiaal of noem maar op, het gaat nu uit iemand uit Nederland, vraag steun aan KLPD hier in Nederland, zodat ze je kunnen helpen.
1: Ja, dat Cubaanse echtpaar, die zal dus moeten praten nu, hè? Want zij weten iets meer wie hun de opdracht heeft gegeven hierover.
0: Ik denk dat zij als eerste hun mond hebben opengemaakt. Meestal is het zo. Kijk, rijke mensen, slimme mensen kunnen bewijsmateriaal verdoezelen en allerlei dingen doen. Maar mensen die uitvoeren, die kleine mensen, die mensen die het niet breed hebben, die gaan dit soort dingen doen. Dit is niet nieuw in Suriname. Hè? Er zijn verschillende mensen uit Nederland geliquideerd, allerlei dingen, niet zo lang, of 5-6 jaren geleden ook in een hotel. Dus die mensen, als ze worden aangehouden, gaan ze hun mond openmaken. En daarnaast zijn er nog twee andere Surinamers aangehouden. Dus waarschijnlijk die mensen die iets hebben uitgevoerd, Dus inderdaad, auto in brand steken, auto laten, zeg maar...
1: Ingraven.
0: Begraven, mm-hmm. Ja, in de zaal, precies. Begraven, een moeras brengen, welke lokken. Zijn uitvoerders. Maar de uitlokkers, de grote mensen, de mensen die achter, de bedenkers, et cetera, die zijn meestal degene dus die niet in handen van de politie kunnen doen. Dus dat Cubaans echtpaar, of noem maar op, die kunnen iets meer vertellen. Maar ja, ach, tussen de lijn... van de hoofddader en de uitvoerder kunnen er zoveel tussenpersonen zitten dat je op een bepaald moment in een web terechtkomt. En in Nederland is het zo dat je 20 rechercheurs erbij zet om zo'n studie te doen, een analyse te doen. Maar in Suriname is het 3-4 en een paar recruten. En ja, Saramaka misschien ook nog moeilijk om te bereiken. Swam daar en al die dingen, noem maar op. Maar de politie is volop bezig. Laat ons hopen dat ze inderdaad de waarheid boven water krijgen.
1: Nou, dat hopen we maar. En zo gauw als mogelijk ook nog. En dat hij hopelijk toch wel levend gevonden wordt. Maar ik heb nog een andere vraag voor je. Die derde vraag laat ik vandaag maar voor wat het was. Want dit was heel erg actueel om uitgebreid met je over te praten. Hier in Nederland wordt afval gerecycled, hè? Er worden van bepaalde dingen nieuwe producten gemaakt. In Suriname worden eigenlijk alle dingen als plastic, rubber, hout, elektronisch en organisch afval naar de vuilstortplaatsen gebracht en of ze worden gewoon ergens op straat verbrand. Daarmee verdwijnt daar dus ook geld. Veel geld. Want de grondstoffen kunnen gebruikt worden voor nieuwe producten bijvoorbeeld. En het kan dus voor andere dingen ook gebruikt worden. Gebeurt dat niet in Suriname?
0: Jawel, het gebeurt wel. Maar als je in Nederland zegt bijvoorbeeld dat wij 80-90% van afval hergebruiken, gebeurt dat in Suriname in minder dan 5%. Dus dat is heel laag. Dus dat wil zeggen, officieel heb je een openbare stortplaats, Ornamibo, dat is ergens Domburg. En je moet dan ervoor zorgen dat het goed gerecycled wordt, conform milieuvoorschriften. En dat die afvalproductie, et cetera, in beeld wordt gebracht, ook aan de hand van cijfers. Kijk, in Nederland maken we makkelijk die analyse. Alles is transparant. Je hoeft niet op internet te gaan. Je kijkt in je wijk, dan zie je van, ja, vuil wordt opgehaald en het wordt dus gebruikt. Kijk maar naar in die verschillende winkels. Plastic, papier, restafval op stations. Maar in Suriname heb je per inwoner gemiddeld 1 kilo afval per persoon per dag. Gemiddeld 1 kilo. Totale volume van huishoudelijk afval, RJ, is afhankelijk van meetmethode distributie bijna 250 ton tot 7 ton per dag. Jaarlijks wordt er minstens 200.000 kubieke meter aan afval naar Ornamimo gebracht. Dus dat zijn voor Suriname heel veel cijfers. Maar het is een zogenaamde, laten we zeggen, bedrijf die het allemaal doet. Want als je gaat kijken, dan heb je Suriname Recycling Suriname, Suresuur, inzameling via stichtingen. Maar dat is een beetje particulier. Maar je hebt, zoals je daarnet zegt, van ja, bedrijven die zich bezighouden met eigen houtproductie, afval van hun misschien flessen, glaswerk, noem maar op. Neem Surinaams bierbrouwerij. Die heeft wel een systeem waarbij ze dus blik verwerken weer en exporteren voor recycling in het buitenland. Ja, dat kan je ook doen, dat je alle afval naar het buitenland brengt. Kan ook in Trinidad zijn. Er is wettelijke regeling voor hergebruik. En er zijn wettelijke regelingen, milieuvoorschriften, van scheiden van vuilnis, bij wijze van spreken. Maar als je niet gaat handhaven, als je niet gaat beboeten, dan krijg je dit probleem. En dat probleem is als volgt in de praktijk, wat ik vaker zeg. Kooi autootje lawee, bami plastic naar buiten. Kooi kaipie herestame, bekers, et cetera, allemaal op de grond. Kooi gharerehen, de verschillende keesebollehen. Bedrijven, auto's, die komen je vuil niet ophalen, die trucks ook niet. Dan blijft je vuil voorop liggen voor het huis. Dat koeta weer, ook heb harde weer. Dan komt de vuil weer naar buiten. De verschillende restauranthouders, et cetera, die moeten een vuilniston zetten. Goed binden, ervoor zorgen bij alle markten. Voorop zetten, dus kortom, conform een zogenaamde afvalbeheerplan, waarbij je dus met de 5R-principe gaat werken. Refuse, dus weigeren, reduce, minimaliseren. En je hebt nog een aantal dingen, die de laatste R is recycle. Je moet het landelijk stimuleren. En je hebt het ministerie van Milieu, je hebt je milieudingen. Kortom, een heel een verhaal eromheen met geweldige afvalstroom, elektronisch afval op papier, specifiek in district, et cetera, hebben we allemaal op papier en op de websites van verschillende dingen. Maar het gebeurt niet als ik zeg minder dan 5% van het totale afval wordt hergebruikt of gerecycled. Doel moet zijn om naar die 20% te gaan. Doel moet zijn om naar 40% te gaan. Doel moet zijn uiteindelijk om ervoor te zorgen dat 1 kilo afval per dag, per persoon, daadwerkelijk geleverd wordt waar het geleverd moet worden. Dus we hebben bedrijven ook als wat ik daarnet noemde, maar ook Amazon Recycling heb je. Je hebt ook nog bedrijven die zich bezighouden met Surinaams natuur, waarbij ze met name in de districten dingen doen, maar ze gooien ook in de rivieren, in de kreken, ze gooien ook allemaal bij verschillende plekken. Al bij al, zowel die Stichting Support Recycling als Amazone, als Ministerie van Milieuzaken, maar alle particulieren die moeten echt bundelen en je moet eerst beginnen bij het begin, RJ, en dat is zoals jij het hebt gedaan. Eerst een vraag stellen, bewustzijn, bewustzijn, bewustzijn. Dus ik kan mensen blijven oproepen, maar ik weet 100% als bedrijven zich niet houden aan die voorschriften en ze gaan een afval gewoon daar laten, straatmensen ook doen, maar op, dat gaat er niet gebeuren. Kortom, bij plastic is het ruim 5000 ton aan plastic verpakkingsmateriaal wat Suriname binnenkomt per maand. Dus 5000 ton. En dat vormt de grootste uitdaging voor hergebruik. Want vooral plastic en bekers en flessen, die blijven hangen op verschillende dingen. Maar ik moet wel zeggen, het gaat misschien dieren de goede kant op. Je hebt veel zwerfafval. Je hebt 90 miljoen petflessen jaarlijks wat in de Surinaamse natuur belandt. Maar dieren zie je inderdaad containers, mensen die het een beetje beter doen. Soms zien Paramaribo er goed uit. Sommige districten, komen wij en zien het geweldig uit. Een complete uitdaging om het niveau van Suriname te tillen naar hoger niveau, waarbij Suriname mooier wordt gemaakt.
1: Dat waren de vragen die ik vandaag weer voor je had, Robbie. Ik zou zeggen, graag tot gauw weer.
0: Dankjewel, Ardi. Als ik nog één minuutje van je heb. Ik zeg maar, wil ik je Suriname mee van, het is altijd leuk, maar noem eens even de 5 redenen waarom je naar Suriname moet gaan. Daar moet je gaan voor Surinaams eten. Ik word met Simon Bolle roti. Het eten altijd goddelijk. Suriname moet je gaan voor relax. Relax de Suriname. Om te chillen, om uit te rusten. Voor de jungle, als je van het binnenland houdt. Groen, groener, groenst. En je moet zeker gaan voor de rijke Surinaamse geschiedenis. Als iemand wordt, Paramaribo wordt genoemd. De paradijs van het Caribisch gebied. En je moet zeker naar Suriname gaan met die connectie met Nederland. Om alles vanaf 1975 te horen. En voor de rest moeten de mensen zeker nogmaals naar Brassafest komen op 29 en 30 hier in Den Haag. Waar je misschien ook een stukje, misschien bijna zeker een stukje Suriname kan gaan. Dus die mensen moeten voor een individuele rondreis zeker naar Suriname gaan. En doen ze dat niet, dan zullen ze elke week van ons horen dat Suriname heel mooi is, RJ. En namens de mensen die gisteren Milen ook aan mij hebben gezegd dat ik je moet groeten, ik wil de mensen zeggen van RJ is een lief persoon, RJ is mooi, precies zoals Suriname en Nederland zo'n mooie relatie.
1: Dankjewel in elk geval. Ik wil dan bij deze wel voor aangeven, volgende week zal ik er niet bij kunnen zijn, helaas, en ik ga een weekje lekker weg. Dus bij deze is dat gezegd.
0: Fijne vakantie, RJ. Okay. Je verdient dat ook.
1: Dankjewel. Okay. Tadaan.
0: Goedemorgen. Ram, ram, namaste. Yes. Goedemorgen. Dag.

yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasserfest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brasserfest. Brasserfest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit de scene op één event Brasserfest per. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasserfest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasserfest.nl. Get it now on brasserfest.nl. Brasserfest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brasserfest. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken mahout piarseer. Proef het zelf op Brasserfest. Moena's Cake and Boyo. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens

0: Yo Jala Radio, Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, verving de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die

0: zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapt de Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Ujana Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Asian Mode, op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brassefest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag Meer. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brassefest komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisever Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisever Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisever Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen Het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

और ये है संजय जोधा ook aanwezig op Ujala's Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center.

Kujala's Brasa Mela Fest in GI Event Center. Mee. Als je je kaarten nog niet hebt gekocht, tutu jeldiker, aur kinle apen kaarta online en online bij een goedkoop ruik. Aachka headlines, afsundi jesun walo Kujala's Coffee Chai middag show mee. En ik weet niet, ham me malum na hai, ki adam je aiki na ega, want jaman tani thakal hega. Hij is moe en hij heeft de druk. En ik heb het over Anand Chandrika Singh. En als we geluk hebben, misschien dat hij dan wel in de uitzending komt. Maar ik denk het niet hoor. Hamnaso Chila. Maar we gaan het zien. Hij was afgelopen weekend erg druk. Sommige mensen hebben hem ontmoet. De headlines van vandaag. Aatje Somwar Chobis Tarik Agaskleem. 8 gewonden bij zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep. Een touringcar met scholieren en een bestelbus kwamen vanochtend met elkaar in botsing. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De parlementaire enquête naar de coronacrisis gaat vandaag verder. De commissie richt zich deze week op de rol van de Tweede Kamer. Vandaag worden onder andere voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en oud-Kamergriffier Simone Roos gehoord. Nederlandse artsen hebben een behandeling voor endeldarmkanker onderzocht die patiënten in veel gevallen een ingrijpende operatie kan besparen. Dat kan grote winst opleveren voor de kwaliteit van leven. Een rustige, zonnige maandag vandaag. Vanmiddag blijft het droog en wordt het ongeveer 20 tot 23 graden. Het KNMI heeft geen waarschuwing uitstaan. Morgen wordt het op veel plaatsen bjaan, boetje or bifeke garmhoega. En wereldnieuws. Oekraïne viert vandaag 35 jaar onafhankelijkheid. President Zelensky zegt dat zijn land vrede wil, maar geen grondgebied zal opgeven aan Rusland. Om Rusland tegemoet te komen. De oorlog duurt ondertussen onverminderd voort. Syrië en Israël voeren onder Amerikaanse bemiddeling gesprekken om de spanningen te verminderen. Dat volgt op nieuwe Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. Vandaag worden nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran verwacht. Washington spreekt van ongekend zware economische maatregelen. Iran waarschuwt op zijn beurt dat verdere druk gevolgen kan hebben voor olie-export uit de Golf. Nou ja, ik zie het al. De benzineprijs. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada loopt verder op. Canada heeft tegenheffingen aangekondigd nadat Washington tarieven van 50% op geselecteerde Canadese goederen invoerde. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag maandag 24 augustus. De nieuwe week begint met een behoorlijk volle nieuwsagenda. Ja. Het aftellen is begonnen. Tulonjane Hega, Apsi Weekend met Kahoiga. Orbi Gia Event Center, Den Haag Shahmeer. Ujala's Brazzafest Mila, Aapkleer. In 2 grote hallen. Het wordt een geweldige Hangamida-event. Laatste weekend van de maand, augustus. Aurje Heer, Umer Wagi te zijn, ook aanwezig met Umer en Squats.

Umer Waik te zijn is er ook op Brazzaves. Zaterdag, ja, de zondag, to Dickley op brazzaves.nl. Wanneer Umer en Squad zal optreden. Maar beide dagen, wordt Hulchul.

ja, ja, ja. Om er waar ik te zijn is er ook. Dus ik heb er hier, En bericht uit Singapore. Singaporese overheid wil iets doen tegen het dalende geboortecijfer. Elk kind krijgt een budget van 70.000 Singaporese dollar. Bijna 50.000 euro. Ha, toen mooiste Soene en Sunolo. Dus ja. Ja, en dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd. Ik daar neem ook Amerika 50.000 euro voor elk kind dat je krijgt. De Singaporese premier Lawrence Wong kondigde zondag een pakket aan met verschillende maatregelen om tegenwicht te bieden aan de enorme vergrijzing in het land. Maar je doet niet op haar keer baten, hè? Niet alleen in Singapore, maar misschien is het daar erger dan hier in Nederland of in Suriname of waar ter wereld ook. Het geboortecijfer in het Aziatische land bereikte vorig jaar een dieptepunt. Naast meer verlofdagen voor ouders krijgen kinderen een behoorlijk budget mee van de overheid. Dat begint met een gift van 10.000 Singaporese dollar, bijna 7.000 euro voor elk geboren kind. Nou, dus die mensen van Singapore, toen wap er in Singapore mee, dan weet je wat je moet doen, hè? Lekker maar nou. En je krijgt 50.000 euro. Ja, maar tegenwoordig denken we goed na voordat we beginnen aan een gezin. Lekker brengt natuurlijk ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. En je moet het wel aankunnen. Je moet, ja. Nou, ik van Lekker benadelen en dan, dat was het dan. Nee hoor. Hè? Tira Kusao, ook aanwezig op Brasa Milavers. Hamausito ka kepariga.

Nou, Tira Kuzalke was me weer af. Dus een hekje nacho, mousy nacho. Ujala radio in zijn allo. En koffie, jij, middagshow, heb ik was te gaan met Peesker. En als we een beetje geluk hebben, dan komt die man er wel hoor, vandaag zometeen. Hoi zeke. Maar ik beloof het niet. Tot die tijd ben ik er met jullie natuurlijk met nieuws. Samatjaar, Arkusbate. MUZIEK

Ja. Laatste weekend van de maand augustus komt eraan. En dan eindigen we met Brazzafest in Den Haag. Toosje Hermer. Toetje het je hebt Holland kinder meer. Als jij je kaarten nog niet hebt gekocht, dan kan het nog steeds. Online ben je goedkoop uit. Dus toetje Jeldiker, fase 3, Shirohogia. Fase 3 mee, op ticket gerisseerd tegen online. Aan de kassa betaal je ietsje meer. Dus toen wacht ik er je om. Toetje 7 a. Zondag keer jij keer kartoffelkinderen, dan kan ik er binnen. Kan ook, maar dan betaal je wel meer. Dus daarom adviseren we jullie om online je kaarten te kopen. Afrotros doet wegens deelname Israël ook in 2000 niet mee aan Songfestival. Ik hoor Gorhega uit Canada. Vijf vossen stelen ruim 100 schoenen van een Canadese camping. Nou, Amstotila, je vossen kakeriga met die schoenen. Een meisje van 14 jaar is. Een 14-jarig meisje is donderdag in Rome aan een onmogelijke verkrachtingspoging ontsnapt, meldde Italiaanse nieuwssite Rai News. Ze maakte vanuit een auto het internationale hulpgebaar. Twee politieagenten herkenden het gebaar en grepen meteen in. Atoujaneke zegt toch dat internationale hulpteken. Waarmee iemand zich zonder woorden, zonder kusje keize, toe de keize van zoen, ik ben in gevaar.

Oh, Gabarwa Kun, Hega. Nou ja, je kan het zelf opzoeken via Google of wat dan ook. Als je in gevaar bent, dan kan je ze kontje kijken. Het was je knijpt met je vinger zeg maar, op je handpalm en je duim eronder en dan zwaai je zo. Volgens mij is dat het. Maar dik liep niet. Van hoezeker, ja, ik heb je toch kamer. Als je in gevaar bent en je kan niet schreeuwen of wat dan ook. En de politie of iemand loopt naast je, dan ga maar robben naar hier. Dus dan moet je van dat jij in gevaar bent. Met je gebaar laat je zien dat je in gevaar bent. Balapense, Sujel Umrao, ook aanwezig. Op Brasa, Milafes. Kaise Jira, tu aisan maradivare. Sana.

Ja, Sujo Lumrao, ook aanwezig op Ujala's Brasa Mila Fest. GI Event Center, Orbi, Den Haag, Charmee. Gaat allemaal gebeuren dit weekend. Het aftellen is begonnen. En koop je tickets online, dan ben je goedkoper uit. En de mensen die een ooievaarspas hebben, Turpaanse ooievaarspas, dan krijg je 50% korting op je ticket aan de kassa. Daar is wel een uitzondering voor. Dus de kassa leg je met je ooievaarspas. Dan betaal je 50% van je ticketprijs. En China, China meer. Ik ga weer hega. China roept miljoenen Tesla's terug vanwege onvindbare deurklinken. Het minimalistische design van Tesla's en andere elektrische auto's is te ver doorgeschoten voor de Chinese veiligheidsmaatstaven. De deurklinken zouden in noodsituaties onvindbaar zijn. Daarom worden bijna 3 miljoen Tesla's en nog eens 1 miljoen andere elektrische auto's van de weg gehaald. Chinese toezichthouders vinden dat de deurklinken in geval van nood te moeilijk te vinden zijn. Verschillende elektrische automodellen hebben een deurklink die bijna naadloos overloopt in de deur van de oude. Inmiddels zijn er meerdere ongelukken gebeurd waarbij inzittenden vastzaten in een brandende auto. Nou ja, veel mensen hebben daar wel moeite mee, hoor. Zit je aan je klikken? Maar ja, ze kunnen. Ja, op een of andere manier kunnen ze dus niet indrukken of wat dan ook. Wat moeilijk is, kon ook gaat in. En nu, ladies and gentlemen.

Tira Kuzal zal ook aanwezig zijn met Oemer en Squad featuring Tira. Jenneke Tira staat weer met Oemer en Huyana Warshita Kesar. Zullen we ook Harike terug de gezet door Koetsenmiet bij een keer hegge hè? Alweer, ik ben Jimmy nog een paar minuten te gaan, dan is het 1 uur. Je had ik abne zoenen hè, Ujala Radio gezien, hebben een peesje gehad, heb je waaste. Koffie, chai, middagshow, aanschkelee. En kulke programma, hoop ik dat die man er wel is. Ik hoop dat hij er dat hij nog zou redden, maar na redden kerpijs. Maar morgen is hij er weer hoor. Aatska Nieuws, bij een zware ongeluk op de A28 bij Wezep zijn vanochtend 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn kinderen ook verongelukt. In Den Haag worden de coronaverhoren hervat en Nederlandse artsen melden een veelbelovende behandelstrategie voor patiënten met endeldarmkanker. Het weer is vandaag rustig, droog, geregeld zon en rond de 22 graden. Internationaal viert Oekraïne vandaag 35 jaar onafhankelijkheid. Praten Syrië en Israël onder Amerikaanse bemiddeling over de deescalatie. Worden nieuwe zware Amerikaanse sancties tegen Iran verwacht. En loopt de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada verder op. Isike Zaat, Aaske, Sommaart, Tjalwistarik, August 24 augustus, Kaprogram, Koffie Tjaham, Smaat, Kanikuzar. Een nieuwe week ligt voor ons. Niet alles hoeft vandaag af, hè? Nee, maar misschien dat ene ding waar je al te lang tegenaan kijkt. Doe dat vandaag. En laat de rest rustig volgen. Geniet van de zon, geniet van je koffie chai en natuurlijk van de muziek op Ujala Radio. Namaskar, mooie maandag en blijf luisteren naar Ujala.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzavest. Get ready to tejaar hoja voor de hardest hinderstaande event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket Gridlina via brazzavest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzavest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, brasa namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzavest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignas T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, raat u dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar hij?

Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Wierook, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville meer.

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Doe je aan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, garm, warme brazza.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er gebeuren veel ongelukken en het staat vast op veel plekken op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is de weg dicht. En verkeer kan omrijden via de A30, A12 en de A50. De andere kant op richting Amersfoort. Een half uur vertraging in de file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 7 kilometer. En daarom is de omrijroute voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle ook veranderd. De weg is dicht tussen het Harde en Wezep door het busongeluk tot vanavond 7 uur. Omrijden via Lelystad via de A6 en de N50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.
3: Sangeet Kerang, Ujala Radio Park.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan de OMT-adviezen. Verzekeraars ontvingen vorig jaar ruim 121.000 klachten, een daling van 3,3% ten opzichte van 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousy Mouvroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

या या मौसी, तो क्या आवे के परी? यस यस ब्रास फेस्ट तैयार हो जा, तैयार हो जा, इट इज बैना सो फेयर ब्रास फेस्ट, गेट रेडी फॉर द हॉटेस्ट हिंदुस्तानी इवेंट ऑफ द ईयर ब्रास फेस्ट इन द समर एडिशन जिया इवेंट सेंटर देन हाग में zaterdag 29 en zondag 30 augustus twee dagen non-stop entertainment culture food music dance and show 10,000 party peeps 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brassefest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brassefest. The Bad met Kieran Kadar, Misan, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karie, Toke Deke Kwari, Toke Sunike Pari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

trek in iets lekkers? Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brasevest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignas T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van

Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Warung Tutti, Brassafest, wordt nog lekkerder met Warung Tutti. Geniet van Salto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tutti op Brassafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee, Brassafest. Met

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk tussen Stroeg en Apeldoorn-Zuid, 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door het ongeluk van vanmorgen. Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via Flevoland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan de OMT-adviezen. Verzekeraars ontvingen vorig jaar ruim 121.000 klachten, een daling van 3,3% ten opzichte van 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan de OMT-adviezen. Verzekeraars ontvingen vorig jaar ruim 121.000 klachten, een daling van 3,3% ten opzichte van 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zaalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandera vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Yes, yes, yes. Brasa fest. Tayyar ho ja. Het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa fest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa fest. Beste DJ's en beste dansgroepen Nederlandka. Get your tickets now via brasafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasafest. Get it now online via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brasa Fest. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken mahout piarse. Proef het zelf op Brasa Fest. Moena's Cake and Boyo. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen, dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Asian Mode, op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brasa Fest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.

0: man, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brasa.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
2: Wil jij Oejala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd, onder andere eentje op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging nog 25 minuten. Ook een ongeluk op de A7 Heerenveen-Duitse grens bij Groningen-Europapark. Sta je 10 minuten door in de file. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.

0: door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden over de A1 en de A50. Daar zijn wel korte files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Ujala Radio ke saath bane rahiye, ab shuru hota hai ye geet.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij de Grand Prix van Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen, dat meldt de Consumentenbond. Bij een brand in de patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ja, yes, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassevers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassevers.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En gurm gurm warme brassa namens Brassevers. Brassevers Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brassevesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassevers.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassevers.nl. Get it now on brassevers.nl. Brassevers. Powered by utix.nl en Ujala Radio. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brassevers komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brassevers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brasafest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen, dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen

0: Temperaturen van 19 graden in het noorden kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van steunprijzen op beelden, Thali Lota sets, wierook, gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme...

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Knapend Valkenbroek tussen Elde en Presikhaven is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio.

0: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, Gunnaker naam heet Angels for Each Other. Ja, een unieke samenwerking tussen de Nederlandse DJ Martin Garrix en de Indiaanse zanger Arijit Singh. Ja, uitgebracht op 13 maart 2025. Een heerlijke hit Ghana hier op Ujala. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van elk moment samen met de heerlijkste Ghana. Zet je volume op 10 en zet je zorgen verder op 0, want wij brengen de beste muziek, de heerlijkste Ghana. En ja, ook het leukste gezelschap voor deze dag. So let's go. Ja, let's go. De stem van Simran Chaudhry.

Ja, een heerlijke melodie. Heerlijk tijdloos voor geliefden en dromers. Ja, waar je ook bent, geniet van de heerlijkste hits die we hier zo hebben bij Dunya Ka Majhoor Hindustani Hit Radio. Arwobhi Ami Jairam Ke Saath. Ja, geniet van elk moment, van elke gana, van elke toon. Auris Bar, ik local gana van de formatie Showtime. Het is de stem van Chanil Nanhu. Ik groep ze het Lovely Gana.

Bim is wel groepsdoet Love Gunna van de formatie Showtime uit Suriname. Beautiful Love Gunna, heerlijke liefde hier zo over jouw radio. Ja, en liefde is net als de radio toch. Soms kraakt het een beetje, maar als je de juiste frequentie vindt, ja, dan hoor je de mooiste melodie. En zo lijken liefde en radio heel erg op elkaar. Ja, je luistert naar Ujala Radio, Orwobi, Amit, Jairam Kizaat. En samen genieten we van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Isbar, Kidney, Sonny en heerlijke Punjabi flavor. Het is de stem van Darshan Rawal in deze heerlijke Ghana.

Ja, gaan naam heet Kidney Sonny. En dat betekent hoe mooi. Maar ja, het liedje heeft echter een droevige inhoud. Ja, het vertelt over diepe liefde en het verlangen naar een verloren geliefde. Waarbij de schoonheid van de geliefde wordt beschreven en het verdriet van de scheiding wordt benadrukt. Ja, dat was dus de stem van Dershel Rao. Organica naam heet Kidney Sonny. Ja, we hebben hier de film Dopati. En uit de film Dopati heb ik hier het nummer Jadu. Ja, de stem van Satchitandan on the vocals. Ik groep Zurit. Bemisal Ghana.

Ja, Shayet, je piare hem. Ja, het nummer benadrukt de kracht van vriendschap en de magie die ontstaat wanneer mensen samen obstakels overwinnen. Ja, en samen obstakels overwinnen maakt niet alleen de weg makkelijker, maar het maakt de reis ook onvergetelijk. Ja, kom dus uit de film Do Petit. Dat is een thriller uit het jaar 2024. Ja, we gaan weer even de local tour op. En Ghana van Sanjay Jodha. Het is een heerlijke cover, Ghana, van Yemera Premapatra. De stem van Sanjay Jodha.

तुमने मुझे देखा. Ja, we kennen het allemaal wel. Als je goed verliefd bent, dan lijkt die eerste kennismaking, de eerste keer dat je je geliefde ziet, dan lijkt het alsof de wereld even op zijn kop staat. Ja, en dat doet dit nummer. Het refrein van dit lied benadrukt hoe de wereld op dat moment stil stond toen hij haar aankeek. Ja, toen meneer Mujhe Dekha. Een heerlijke cover Ghana, de stem van Sanjay Jodha. En in deze Ghana hoorde je ook een andere cover, Yemira Premapatra. De heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort het hier op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment van jouw favoriete radio. Ja, we maken de dag perfect en een perfecte dag begint niet met de zon die schijnt, maar met de glimlach die je jezelf geeft. Goed. En de positieve stappen die je vandaag op deze dag zet.

Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brase Vest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

is bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to tayar hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutayar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania, Londwa Kinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm, brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Berg Gardane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala.

0: aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Warung Tuti, Brasafest, wordt nog lekkerder met Warung Tuti. Geniet van Sauto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tuti op Brasafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot ruim 20 minuten verdraging. Het wegdek is er daar slecht aan toe, daardoor is de spitsstrook daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort die is nog steeds helemaal dicht bij het harde doorbergingswerkzaamheden. De andere kant op is de linker rijstrook dicht, daar sta je ook 20 minuten in de file. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van koffie en chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van koffie en chai exclusief op UR Ujjala Radio.

Kujala's Brasa Mela Fest in GI Event Center. Maar als je je kaarten nog niet hebt gekocht, doe het heel dikker. Aan kinderen op een kaart online en online bij een goedkoop ruik. Aajka headlines af zondagjes in de Kujala's Coffee Chai middag show mee. En ik weet niet, ham me malum na hai, ki adam ye aai ki na aega, want jawan tani thakal aega. Hij is moe en hij heeft het druk. En ik heb het over Anand Chandrikasin. En als we geluk hebben, misschien dat hij dan wel in de uitzending komt. Maar ik denk het niet hoor. Hamnaso Chila. Maar we gaan het zien. Hij was afgelopen weekend erg druk. Sommige mensen hebben hem ontmoet. De headlines van vandaag uit Somwar Chobis Tarik Agaskleem. 8 gewonden bij zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep. Een touringcar met scholieren en een bestelbus kwamen vanochtend met elkaar in botsing. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De parlementaire enquête naar de coronacrisis gaat vandaag verder. De commissie richt zich deze week op de rol van de Tweede Kamer. Vandaag worden onder andere voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en oud-Kamergriffier Simone Roos gehoord. Nederlandse artsen hebben een behandeling voor endeldarmkanker onderzocht die patiënten in veel gevallen een ingrijpende operatie kan besparen. Dat kan grote winst opleveren voor de kwaliteit van leven. Een rustige, zonnige maandag vandaag. Vanmiddag blijft het droog en wordt het ongeveer 20 tot 23 graden. Het KNMI heeft geen waarschuwing uitstaan. Morgen wordt het op veel plaatsen bjaan, boetke or bifeke garmhoega. En wereldnieuws. Oekraïne viert vandaag 35 jaar onafhankelijkheid. President Zelensky zegt dat zijn land vrede wil, maar geen grondgebied zal opgeven aan Rusland. Om Rusland tegemoet te komen. De oorlog duurt ondertussen onverminderd voort. Syrië en Israël voeren onder Amerikaanse bemiddeling gesprekken om de spanningen te verminderen. Dat volgt op nieuwe Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. Vandaag worden nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran verwacht. Washington spreekt van ongekend zware economische maatregelen. Iran waarschuwt op zijn beurt dat verdere druk gevolgen kan hebben voor olie-export uit de Golf. Nou ja, ik zie het al. De benzineprijs. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada loopt verder op. Canada heeft tegenheffingen aangekondigd nadat Washington tarieven van 50% op geselecteerde Canadese goederen invoerde. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag maandag 24 augustus. De nieuwe week begint met een behoorlijk volle nieuwsagenda. Ja. Het aftellen is begonnen. Tulungjana Higa, Apsi Weekend met Kahoiga, Orbi Gia Event Center, Den Haag Shahme. Ujala's Brazzafest Mila, Aapkleer. In 2 grote hallen. Het wordt een geweldige Hangamida Event. Laatste weekend van de maand, augustus. Aurje, Umer Wangi te zijn, ook aanwezig met Umer en Squats.

Umer Waik te zijn is er ook op Brazzaves. Zaterdag, ja, de zondag, Toedikle op brazzaves.nl. Wanneer Umer en Squad zal optreden. Maar beide dagen wordt Hulchul.

Ja, ja, ja. Om er waar te zijn is er ook. Dus toch al keperi, toch dikkeperi, toch soenikeperi. En bericht uit Singapore. Singaporese overheid wil iets doen tegen het dalende geboortecijfer. Elk kind krijgt een budget van 70.000 Singaporese dollar. Bijna 50.000 euro. Ha, toen mooiste soen en sunolo. Dus ja. Ja, en dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd. Ik daar met ook Amerika 50.000 euro voor elk kind dat je krijgt. De Singaporese premier Lawrence Wong kondigde zondag een pakket aan met verschillende maatregelen om tegenwicht te bieden aan de enorme vergrijzing in het land. Maar je doet niet op haar keer baten, hè? Niet alleen in Singapore, maar misschien is het daar erger dan hier in Nederland of in Suriname of waar ter wereld ook. Het geboortecijfer in het Aziatische land bereikte vorig jaar een dieptepunt. Naast meer verlofdagen voor ouders krijgen kinderen een behoorlijk budget mee van de overheid. Dat begint met een gift van 10.000 Singaporese dollar, bijna 7.000 euro voor elk geboren kind. Nou, dus die mensen van Singapore, toen waren per heen Singapore mee. Dan weet je wat je moet doen, hè? Lekker me nou. En je krijgt 50.000 euro. Ja, maar tegenwoordig denken we goed na voordat we beginnen aan een gezin. Lekker me nou. Brengt natuurlijk ook veel met zich mee. En je moet het wel aankunnen. Naak ik van Lekker me dat nee hoor. Yeah, die koek aanwezig op Brazza Mila Vers. Ha, mausito, kauw, kipperige. Anyway,

Ja. Laatste weekend van de maand augustus komt eraan. En dan eindigen we met Brazzafest in Den Haag. Doorsje Hermé. Toetje, je hebt er bij Holland kinderen mee. Als jij je kaarten nog niet hebt gekocht, dan kan het nog steeds. Online ben je goedkoper uit. Dus toetje Jeldiker, fase 3, Shirohogia. Fase 3 mee, op ticket gerisakt tegen online. Aan de kassa betaal je ietsje meer. Dus toen na wacht ik er hier om toetje 7 aag. Dan kan ik er binnen. Kan ook, maar dan betaal je wel meer. Dus daarom adviseren we jullie om online je kaarten te kopen. Afrotros doet wegens deelname Israël ook in 2000 niet mee aan Songfestival. Oricor Gebrega uit Canada. Vijf vossen stelen ruim 100 schoenen van een Canadese camping. Nou, Amstotila i Fosun Kakariga met die schoenen. Een meisje van 14 jaar is. Een 14-jarig meisje is donderdag in Rome aan een onmogelijke verkrachtingspoging ontsnapt, meldde Italiaanse nieuwssite Rai News. Ze maakte vanuit een auto het internationale hulpgebaar. Twee politieagenten herkenden het gebaar en grepen meteen in. Atulianeke zegt toch dat internationale hulpteken, waarmee iemand zich zonder woorden, zonder kuskeheze, toe de keizer van zoen, ik ben in gevaar.

Ogabarwakun Hega. Nou ja, je kan het zelf opzoeken via Google of wat dan ook. Als je in gevaar bent, dan kan je een kontje kijken. Het was, je knijpt met je vinger zeg maar, op je handpalm en je duim eronder. En dan zwaai je zo. Volgens mij is dat het. Maar dik liep niet. Van, als je in gevaar bent en je kan niet schreeuwen of wat dan ook. En de politie of iemand loopt naast je, dan ga maar robben naar hier. Dus dan moet je van dat jij in gevaar bent. Met je gebaar laat je zien dat je in gevaar bent. Balapense, Sujel Umrao, ook aanwezig. Op Brasa, Milafes.

Ja, Sujo Lumrao, ook aanwezig op Ujala's Brasa Mila Fest. G1 Fan Center, Europie, Den Haag, Charmee. Gaat allemaal gebeuren dit weekend. Het aftellen is begonnen. En koop je tickets online, dan ben je goedkoper uit. En de mensen die een ooievaarspas hebben, Turpaanse ooievaarspas, dan krijg je 50% korting op je ticket aan de kassa. Daar is wel een uitzondering voor. Dus de kassa leg je met je ooievaarspas, dan betaal je 50% van je ticketprijs. China, China mee. Ik ga weer hega. China roept miljoenen Tesla's terug vanwege onvindbare deurklinken. Het minimalistische design van Tesla's en andere elektrische auto's is te ver doorgeschoten voor de Chinese veiligheidsmaatstaven. De deurklinken zouden in noodsituaties onvindbaar zijn. Daarom worden bijna 3 miljoen Tesla's en nog eens 1 miljoen andere elektrische auto's van de weg gehaald. Chinese toezichthouders vinden dat de deurklinken in geval van nood te moeilijk te vinden zijn. Verschillende elektrische automodellen hebben een deurklink die bijna naadloos overloopt in de deur van de auto. Inmiddels zijn er meerdere ongelukken gebeurd waarbij inzittenden vastzaten in een brandende auto. Nou ja, veel mensen hebben daar wel moeite mee, hoor. Op een of andere manier kunnen ze dus niet indrukken of wat dan ook. Wat moeilijk is, kon ook gaat in. Ladies and

Tira Kuzal zal ook aanwezig zijn met Oemer en Squad. Featuring Tira, Yannicky Tira, wie staat bij ringen met Oemer en Huyana, Warshita Kesa. Zullen we ook hartstikke terug dekken zijn door Koetje Mietbakken Keren Heggen Hei. Aurobi, ik ben Jimmy, nog een paar minuten te gaan, dan is het 1 uur. Je had ik heb ne Soene Hei Ujala Radio gezien, heb ne peesje gehaald op je waaste. Koffie, chai, middagshow, aanschkelee en kulke programma. Hoop ik dat die man er wel is. Ik hoop dat hij er dat hij nog zou redden, maar na redden kerpijs. Maar morgen is hij er weer hoor. Aatje kan nieuws bij een zware ongeluk op de A28 bij Weesop zijn vanochtend 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn kinderen ook verongelukt. In Den Haag worden de coronaverhoren hervat en Nederlandse artsen melden een veelbelovende behandelstrategie voor patiënten met endeldarmkanker. Het weer is vandaag rustig, droog, geregeld zon en rond de 22 graden. Internationaal viert Oekraïne vandaag 35 jaar onafhankelijkheid. Praten Syrië en Israël onder Amerikaanse bemiddeling over de deescalatie. Worden nieuwe zware Amerikaanse sancties tegen Iran verwacht. En loopt de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada verder op. Isieke zaad, aanske zomaar, tjau wie staar ik august 24 augustus. Ik heb programma koffie, tjai, ham, smaat, kan ik u daar heen. Een nieuwe week ligt voor ons. Niet alles hoeft vandaag af, hè? Nee, Maar misschien dat ene ding waar je al te lang tegenaan kijkt. Doe dat vandaag. En laat de rest rustig volgen. Geniet van de zon, geniet van je koffie, chai. En natuurlijk van de muziek op Ujala Radio. Namaskar, mooie maandag. En blijf luisteren naar Ujala.

Ujana Radio hari kamu kasihle check on the website ujana.nl en sen valo for Brasa Fest Madbulna koop je tickets ha ham Peters Bolina online daarbij goedkoper uit dan aan de kassa Millingafse mooi serie.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Mahout Piarse. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake and Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia.

Juwelier bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafest. The Bad met Kieran Kadar, Misanj, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukis, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karie, to Kedeghe Kwari, to Kesuni Kwari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Graeme Dodds, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgde strafmaat. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Eén overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berkerdan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april en dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Asian Mode, op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brassefest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivarkele. Pura Parivarkele zat aan je. Our Manoranjan Praapje. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi, Sujal Umrao Gezat met...

Razaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hem sun niko jaar hai sunya.

Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica, Kieren Kedar en Mies Ansch.

Sunolo, Deer Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazafest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abar in het programma. Wil je shucks, die is kanaam heen. Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Our sunnen wallo, brase vesper, rega Oemer en Scott met Oemer waar ik te zijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers in Wallo, Rega Jessica, Roshana Balgobin. Tjeli in Kewaas, we gaan maar even

0: live vanuit de Hoofdstad. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzaville komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
1: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Yes, yes, yes, Brazzaville. Tay Yaar Ho Ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaville. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzaville. De heetste muziekformaties,

Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala.

0: मुंड संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgde strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. The show.
0: Ja, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Tujan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa.
7: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden wegens het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg. Stichting Bij Annie Thuis maakte vandaag bekend dat het Annie M.G. Schmid Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een jongen en een meisje. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ठोकरे आ रही हर कदम हर नजर, ठोकरे आ रही हर कदम।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Yes, yes, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa. Namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brassavesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassavest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassavest.nl. Get it now on brassavest.nl. Brassavest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brassefest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warm.

Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Wierook, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville meer.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kunnen zetten. Or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van vrijwillige brandweerlieden tegen veiligheidsregio Zeeland afwees. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg. En Stichting Bij Annie Thuis maakte vandaag bekend dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oejan Radio, Satse Barkawala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.oejala.nl Oejan Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzaville komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn. En JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Katzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora
6: Khan. Hi, mijn naam is Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mijn Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show.
0: Ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het Gia Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzaville.nl. Aan de deur betaal je meer, doe je aan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm, warme brazza. Je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: You are.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brassafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brassafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brassafest. The Band met Kieran Kadar, Misan, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik Dezen, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Toe geniet carrière. Toke denk ik voor je, toke zoenieke voor je. Ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brassafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Shara werd veroordeeld. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
5: Bas tu chahiye.
0: Ujala Radio. Hindustanse sound van Nederland via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassafest.nl. Aan de deur betaal je meer Dus doe jaldi, bestel je ticket direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme bra.

effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Yes, yes, yes, Brass Affairs. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brass Affairs. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brass Affairs. De heetste muziekformaties.

0: tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Shara werd veroordeeld. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show.
0: Ja, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazafest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm, warme braza.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar hij? Toch hem bij. Deel ze af ze baat kringen. Hartjes. Raad o dien. Aap hem ze baat kan zakten.

0: के दिल अब
1: यू आर
2: दिस इज हेट उजाला न्यूज. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala.

0: a silent radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.